0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
2: Black Music Month. Fact.
1: Aaliyah gaf R&B in de jaren 90 een mysterieuze, futuristische sound. Samen met producer Timbaland.
0: June is Black Music Month on Galaxy Radio.
3: Black on black, black on black.
0: This month we give black music extra flowers.
3: That's a fact.

0: Manhood stories die stoppen never. Deze shit is voor altijd, homie. Dit is educatie voor de trappers.
1: Weet je wat ik me afvraag? Stel je voor, ik was niet Blacknet Mamba of Kiki Musampa. Gewoon een white man en tata met privileges, Jigga en een rijke papa. Was ik een racist guy, zou ik Danny ook zeggen van die AZC Muchala? Of zou ik vechten voor human rights net John F. Kennedy met Chesta, brada? Soms vraag ik me af, waarom keek ik op naar mijn neef? Omdat hij op zijn 15e drie waggies had en al bankovervallen deed. Met zijn vader, dat is mijn oom, zulke shit zie je alleen op tv. Dat waren mijn rolmodellen toen ik ching was, terwijl jij keek naar Extince en Case. En soms denk ik na, waarom ben ik geen student maar straat? Waarom moet ik me niet in de trap gemaakt? Never 8 uur op de werkplaats. Ik werd gescout door NAC, maar ik rookte wiet, dus werd niet als engelaar. Straat die liep ik aan een nigger breken kapot, maar die shit heeft me wel gemaakt. Praat met God, praat niet terug, maar ik weet dat hij luistert. Zoveel mensen mishandeld, genakt en beroofd. Weer yo, lieve heer, het spijt me. Maar ze laat kanker uit, belde voor Witty, ze vinden hem toch eens gewone gebruiker. Dat is wat ik toen dacht, maar nu denk ik, van hoe de fuck was mijn ziel zo duister? Zoveel vrouwen gekwetst. Relationships gefaked, certified lover boy net Drake. Nokia, ik was een fucking snake. En ik was hypocriet, want toen mijn nichtje werd gepleed, werd ik fucking heet. Waar iemand koffer met mijn P, maar toen dacht ik van, ey, we are the same. Ik was 10 jaar toen mijn oma ging. En ik ben de zoon van mijn oma's kind. En dat is mijn moeder de koningin, wie is Maxima? En op een dag pakt die troon mijn kind. Dat is Amelie, ik poets met water en drift in die gouden kroon die blinkt. What is your

0: fights. Boom, boom, bye, bye. Wel te rusten, night, night. Ben in de streets, maar moet ook een family guy zijn. Weg van die life, jij wil niet als mij zijn. What is your life like? Lotta pull-ups en drive-bys. Kikken op naar de shooters, robbers, hello wise guys. Als je God niet vreest, ben je demon boy. Moet ergens zijn dat je spijt krijgt. Ik heb zoveel gedachtes. Ik zweer, ik heb breinpijn. Ben met werkers, trappers en scammers. Dat zijn mijn zakenrelaties. Coco te voert in een gele taxi. Joe met Punjabis en Pakis. Al bijna stoppen met rap, maar toen dacht ik van nee man, shit, dat gaat niet. Dus ik heb doorgezet en check, nu ben ik super gaande als Q en Naji. Spreek me nooit uit over Palestina, maar ik geef wel mijn donaties. Jij spreekt je uit op het net voor de likes. Het gaat je niet eens om de situatie, is gewoon marketing. Zodat je boven die post weer je naam ziet. Maar wat doe je echt voor die oorlogskind die je daar op straat met een ma en een traan ziet? What is my life like? Zeg je eerlijk, veel ups en downs. 13 jaar toen ik liep met een shank en ik keek niet naar goons van London Town. En ik heb een mening met draagconstructie, omdat ik het onderbouw. Slechte verdeling als je niet zonder checks kan, maar zij wel zonder jou.
1: Kan toch niet?
0: Ik heb veel van mijn vrienden gescoord. We missen elkaar, maar we praten niet meer, nooit meer. Street niggas die dealen met trots. En een paar wil ik nooit meer spreken, maar die niggas zijn fucking haters. En stel je voor, ik kom ze nooit meer tegen, dan zie ik dat niet als een los. Wie goed doet, die goed ontmoet. Dat was ik toe aan mijn levensplan. Ik zeg je eerlijk, ben niet bang voor karma, want zij zijn bitch en ik ben een man. Was down bad, maar nigga vraag gram. Hij bleef me boosten, je weet wat je kan. Maar check nog steeds fly als Tinkerbell. Mijn legacy gaat niet dood als bij Peter Pan. Neem jij maar de titel koning punchline, want ik heb er weinig aan. Daarmee koop ik geen fucking land in Frankrijk. Dit vieze shit voor die dirty money, maar nigga, is een hele waslijst. En als je label echt in je gelooft, dan gaan ze investeren in jou en niet bang zijn. What is your life like? Lotta gun fights and knife fights. Boom, boom, bye, bye. Wel te rusten, night. Ben in de streets, maar moet ook een family guy zijn. Weg van die life, jij wil niet als mij zijn. What is your life like? Lotta pull-ups and drive-bys. Kijken op naar de shooters, robbers, hello wise guys. Als je God niet vreest, ben je demon boy. Moet ergens zijn dat je spijt krijgt. Ik heb zoveel gedachten. Ik zweer, ik heb breinpijn.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: Music.
1: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
2: Black Music Month. Fact.
1: Dancehall, amapiano en afrobeats groeien steeds dichter naar elkaar toe. Wereldmuziek klinkt daardoor internationaler dan ooit.
3: Black music is what the world moves to. We celebrate black music daily.
4: This music here is therapy.
3: It's Black Music Month in June on Galaxy Radio.

wrong in me, I still smile. I love myself.

0: Dancehall music.
1: Yeah.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

like music. Alicia Keys werd geboren als Alicia Augello Cook op 25 januari 1981 in Harlem, New York. Ze groeide op in Manhattan onder begeleiding van haar moeder en kwam al op jonge leeftijd in aanraking met klassieke muziek, soul en jazz. Alicia begon op haar 7e met pianoles en bleek al snel een uitzonderlijk muzikaal talent te hebben. Eind jaren 90 werd ze ontdekt door producer Clive Davis, die haar tekende bij J Records. In 2001 brak Alicia wereldwijd door met haar debuutalbum Songs in a Minor. Het album werd een gigantisch succes en verkocht wereldwijd miljoenen exemplaren. Door haar succes werd Alicia Keys al snel gezien als een van de belangrijkste nieuwe stemmen binnen moderne R&B. Na haar debuut bleef Alicia succesvol met albums als The Diary of Alicia Keys, As I Am, Girl on Fire en Keys. Haar muziek draaide vaak om liefde, kracht, zelfvertrouwen en maatschappelijke thema's. Ze combineerde soulvolle vocals met pianospel en sterke songwriting. Een van haar grootste internationale hits werd No One uit 2007. De track groeide uit tot een wereldwijde nummer 1 hit en wordt nog steeds gezien als een van de grootste R&B-songs van de jaren 2000. Ook tracks als If I Ain't Got You, Empire State of Mind met Jay-Z en Girl on Fire groeiden uit tot moderne classics. Qua invloed behoort Alicia Keys tot de artiesten die moderne R&B opnieuw muzikaliteit en authenticiteit gaven. Inmiddels heeft Alicia Keys wereldwijd

0: check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro and Dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Baby, anytime you need me, I'll be available. Compatible, two of us are compatible. Girl, I be bad, but forget me, I'll be mellow.
2: Black Music Month.
3: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
4: Black Music Month. Fact.
3: Trapmuziek ontstond in Atlanta en groeide uit tot de sound van moderne hip-hop. Artiesten als T.I., Gucci Mane en Future legden de basis.
5: You can hear it in the music.
6: For the culture, for the music.
7: Let the music tell it.
8: Hey, yo.
9: Galaxy Radio celebrates Black Music Month.

0: Load them up. Top of the morning to you. Hey, man, I got some big hits coming through for you. I'm talking about some Five on It. Taking you back to that 1995. But first, the big dog himself, Frenna, coming through with the commas. Hold on, baby. We'll load in. Load it!
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
3: Black Music Month. Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
4: Black Music Month. Fact.
3: Soulmuziek kwam voort uit gospelmuziek, uit Afro-Amerikaanse kerken. De emotie en passie hoor je vandaag nog steeds terug in moderne R&B.
4: Hip-hop, R&B en Afro-music.
5: Talk about black excellence.
4: It's Black Music Month on Galaxy Radio.
6: Stop sleeping.
1: This is the Galaxy Morning Marathon.
7: Wake up every day.
1: With Richie Styles and Tony Q.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
5: This is Galaxy. It's 7 a.m.
6: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Protesten in Genève tegen een G7-top zijn uitgelopen op ongeregeldheden. Ongeveer 20.000 mensen van 60 verschillende organisaties liepen mee in een demonstratiemars. De mars begon vreedzaam, maar later liep het uit de hand. Een kleine groep actievoerders stak onder meer een Tesla in brand en viel een kantoor van de Verenigde Naties aan. Dit soort rellen komen vaker voor rond G7-toppen. In 2003 richtten demonstranten in Genève al voor miljoenen euro's aan schade aan. Bij een vliegtuigongeluk in de Amerikaanse staat Missouri zijn gisteren 12 mensen omgekomen. Onder de doden zijn 11 parachutisten en de piloot. Een sergeant van de staatspolitie liet laten weten dat het specifiek ging om een groep mensen die op pad was om te gaan skydiven. Ongeveer een kwart van de Nederlanders durft geen bloed te geven vanwege prikangst. Bloedbank Sanquin luidt daarom de noodklok. Uit nieuw onderzoek van de organisatie blijkt dat de angst voor naalden een grote drempel is om donor te worden. En dat is een groot probleem, aangezien er jaarlijks zo'n 60.000 nieuwe donors nodig zijn om de bloedvoorraad op peil te houden. En actrice Letty Oosthoek is overleden. Ze was vooral bekend door haar iconische rol als de bemoeizieke buurvrouw Neutenboom in de Flodderreeks. Oosthoek kroop voor het eerst in de huid van het personage voor de originele film in 1986. Daarna keerde ze terug in vervolgfilms Flodder in Amerika en Flodder 3 en ze was ook te zien in de populaire tv-serie. Naast haar bekende rol in de comedyreeks had ze ook kleinere rollen in andere Nederlandse speelfilms zoals Amsterdam en Dolla Dolla. Letty Oosthoek is 88 jaar geworden. Het weer nog. De dag begint in een groot deel van het land grijs. Met name in het noorden, midden en het oosten kan af en toe wat motregen vallen. Aan het eind van de ochtend breekt in Zeeland de zon door. Vanmiddag klaart het op steeds meer plaatsen op. En het wordt zo'n 17 graden op de Wadden tot zo'n 21 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
7: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
8: Ja, met een supergoeie deal. Gekocht op Otrium.
7: Oh, Otrium?
8: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
9: Ja, ja, ja, you know the station.
0: This is Galaxy Radio.
9: You know the station.
0: On FM and digital radio.
9: The music. The vibe. Hip-hop and R&B.
0: This is where the biggest stars come to play.
9: Let's go!
0: 24 hours a day.
10: That's right, it's 7 o'clock. What's good?
0: This is where the biggest stars come to play.
2: We are Galaxy Radio. Yeah.

0: love you.
1: It's Galaxy in the Morning Time. Keeping you loaded with some more hits and bangers. You got some Doja Cat on the way featuring, I said Doja Cat, but it's Central C. Talking about Doja Cat. let me see. We also got our Colombiano, and that's by Yessi SB on the way. Let's go get him, baby. What's good?
2: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
3: Is it the love of yesterday? Is it my heart, my baby? Even a day long on zoek.
4: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
5: Black Music.
6: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
7: Black Music Month. Fact.
6: Veel moderne popartiesten gebruiken flows en melodieën die oorspronkelijk uit black music komen. De invloed is overal hoorbaar.
8: This thing right here. Is our thing.
9: Aye. Put your hands up.
10: Do it right now. Go.
8: Galaxy Radio is celebrating Black Music Month.
11: This is the Galaxy

0: Check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 8 a.m.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Iran en de Verenigde Staten hebben een akkoord om de oorlog te stoppen. Dat heeft de premier van Pakistan bekendgemaakt na onderhandelingen. Vanaf vrijdag gaat de straat van Hormuz weer open als de mijnen daar weg zijn. Volgens Trump gaat de olie weer stromen, maar er is wel een kanttekening. Het is een intentieverklaring en de precieze details moeten nog worden uitgewerkt. Oranje is het WK voetbal begonnen met een 2-2 gelijkspel tegen Japan. Tot op het laatste moment stond Oranje er het beste voor, maar na een wissel van Koeman maakten de Japanners in de allerlaatste minuut alsnog gelijk. In de andere wedstrijden won Ivoorkust met 1-0 van Ecuador. In de pool van Nederland boekte Zweden een ruime overwinning door Tunesië met 5-1 te verslaan. Honderden mensen hebben gisteravond meegelopen in een stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke ongeluk in het Zeeuwse Vogelwaarde. De slachtoffers waren leerlingen en begeleiders van een basisschool uit Aksel. Op verzoek van de organisatie droegen de meeste deelnemers witte kleding. Onder de aanwezigen in de stoet waren ook burgemeester Frank Weerwind en commissaris van de Koning Hugo de Jonge. En meer dan een kwart van de Nederlanders durft geen bloed te geven vanwege prikangst. Uit nieuw onderzoek van de organisatie blijkt dat angst voor naalden een grote drempel is om donor te worden. En dat is een groot probleem, aangezien er jaarlijks zo'n 60.000 nieuwe donors nodig zijn om de bloedvoorraad op peil te houden. Het weer nog. De dag begint in een groot deel van het land grijs. Met name in het noorden, midden en het oosten kan af en toe wat motregen vallen. Aan het eind van de ochtend breekt in Zeeland de zon door. Vanmiddag klaart het op steeds meer plaatsen op en het wordt zo'n 17 graden op de Wadden tot zo'n 21 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
2: Galaxy presents Jodeci with live band. For more than 30 years in the game, the legendary R&B group Jodeci is coming to the Netherlands. The kings of 90s R&B are coming. Jodeci hits the stage at AFIS Live on June 20th for one unforgettable night of smooth vocals, raw emotion, and classic hits. Sing along to Come and Talk to Me, Forever My Lady, and many, many more. Don't miss your chance to experience the legends who changed R&B forever. Tickets on sale now. Go to Ticketmaster.nl.
3: Yeah, you know the station.
4: This is Galaxy Radio.
3: You know the station.
4: On FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go!
4: 24 hours a day.
3: Yeah. Hey, yo, turn it on.
4: Turn that volume on maximum power.
3: Maximum power.
5: Let's go. Turn it on.
4: This is another hour with all the biggest stars.
6: Galaxy Radio.
7: That's right, we are Galaxy Radio, top of the Monday morning for you, man. Welcome to that 8 o'clock energy, we already know what time it is, baby. Richie Styles, Sony Q on the check-in. Some men's are coming your way, talking about Ben Mezzarano. But first, Wizkid with the bed.
8: We are Galaxy.
9: Brand new day with my crew.
10: Non-stop hip-hop.
11: Me, myself, one-third, Quavo.
12: This is Travis Scott.
13: Let him know.
14: Migos in the building.
15: What up, it's your boy DJ Mustard.
16: Hey, yo, this is Cardi B.
17: What's up, this LMA.
18: Turn it up, this is Future.
8: We

0: It is that time of the morning to load them up. Yes, sir. More hits and bangers coming your way. I'm talking about some AZ. Yes, sir. Rather unique. That's coming up for you. Look out for some Kanye West featuring Travis Scott and talking about the father, okay? This is Galaxy, your number one station for hip hop and R&B. Richard Styles, Tony Q. Good morning.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
3: Black music.
4: Future, geboren als Neverdius Wilburn in Atlanta, groeide op in de geboorteplaats van trapmuziek. Hij begon zijn carrière binnen de Dungeon Family Collective. Met mixtapes en albums als DS2, Monster en Hendrix veranderde hij de sound van moderne hiphop. Zijn gebruik van autotune, donkere beats en melodische flows beïnvloedde bijna iedere rapper van de afgelopen 10 jaar. Veel artiesten uit

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 9 a.m.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De Verenigde Staten en Iran hebben een akkoord gesloten om de oorlog te beëindigen en de Straat van Hormuz weer te openen. Het akkoord wordt aanstaande vrijdag ondertekend in het Zwitserse Genève. Op dit moment zijn alleen nog grote lijnen van de overeenkomst bekend. Het lijkt een eerste stap te zijn naar een algemeen vredesakkoord, al moeten nog wel een aantal hete hangijzers uit het vuur worden gehaald. En direct na de aankondiging van het akkoord daalden de olieprijzen al flink. Oranje is met het WK voetbal begonnen met een 2-2 gelijkspel tegen Japan. Tot op het laatste moment stond Oranje er het beste voor, maar na een wissel van Koeman maakten de Japanners in de allerlaatste minuut alsnog gelijk. In de andere wedstrijden won Ivoorkust met 1-0 van Ecuador. En in de pool van Nederland boekte Zweden een ruime overwinning door Tunesië met 5-1 te verslaan. Actrice Letty Oosthoek is overleden. Ze was vooral bekend door haar iconische rol als de bemoeizieke buurvrouw Neuteboom in de Flodderreeks. Oosthoek kroop voor het eerst in de huid van het personage voor de originele film Flodder in 1986. Daarna keerde ze terug in de vervolgfilms Flodder in Amerika en Flodder 3. Ook was ze te zien in de populaire tv-serie. Letty Oosthoek is 88 jaar geworden. En vanaf vandaag kan je voor €49 per maand onbeperkt buiten de spits reizen. De Tweede Kamer komt met dit goedkopere treinabonnement vanwege de sterk gestegen brandstofprijzen. Het abonnement is vanaf nu te koop bij de NS en het Flexdal vrij abonnement. Het weer tenslotte. De dag begint in een groot deel van het land grijs. Met name in het noorden, midden en oosten kan er wat motregen vallen. In de loop van de middag klaart het op steeds meer plaatsen op, waarbij het oosten als laatste aan de beurt is. De temperatuur ligt tussen 17 graden op de Wadden tot 21 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
2: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
3: Yeah, you know the station.
4: This is Galaxy Radio.
3: You know the station.
4: On FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go!
4: 24 hours a day.
5: It's that time to say welcome to the 9 o'clock.
4: This is where the biggest stars come to play.
6: We are Galaxy Radio.

0: It's Galaxy in the Morning Time. More hits coming your way. Maluma is on the way for you. Yes, sir, look out for some of that. We also got some Dior featuring Kaya Imani. Talking about my boo. All right, hold on. It's loading. It's Galaxy in the Morning Time.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Black Music.
5: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika, om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
6: Black Music Month. Fact.
5: Nicki Minaj opende deuren voor een nieuwe generatie vrouwelijke rappers wereldwijd.
7: Black Music.
8: It's Black Music Month on Galaxy Radio.
9: Every day when I wake up.
10: Wake up.
11: The Galaxy Morning Marathon. Weekdays from 6.

0: marathon crew left the building.
1: Goodbye. See you later.
0: Back tomorrow from 6 a.m. So tune in at Galaxy Radio.
2: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 10 a.m.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse steden Kiev en Charkiv zijn vannacht zeker 9 mensen gedood. Dat melden Oekraïnse autoriteiten. Oekraïne zorgde op zijn beurt ook voor slachtoffers. Bij een droneaanval op de Russische stad Tula ten zuiden van Moskou zijn 3 mensen om het leven gekomen. Daarnaast raakten 3 anderen gewond, onder wie een kind van 1 jaar. Minstens 20.000 ouders zijn door het ministerie van Financiën ten onrechte aangemerkt als slachtoffer van het toeslagenschandaal. Dat blijkt uit bronnen van NRC die nauw betrokken waren bij de beoordeling van deze toeslagenouders. Deze groep heeft hierdoor onterecht 30.000 euro of meer aan schadecompensatie van de overheid ontvangen. Het kabinet heeft geen plannen om dit geld terug te vorderen. De Verenigde Staten en Iran hebben een akkoord gesloten om de oorlog te beëindigen en de straat van Hormuz weer te openen. Het akkoord wordt aanstaande vrijdag ondertekend in het Zwitserse Genève. Op dit moment zijn alleen nog de grote lijnen van de overeenkomst bekend. Het lijkt een eerste stap te zijn naar een algemeen vredesakkoord, al moeten nog wel een aantal hete hangijzers uit het vuur worden gehaald. En vanaf vandaag kan je voor 49 euro per maand onbeperkt buiten de spits reizen. De Tweede Kamer komt met dit goedkope treinabonnement vanwege de sterk gestegen brandstofprijzen. Het abonnement is vanaf nu te koop bij de NS en het Flexdal-vrije abonnement. Het weer tenslotte. De dag begint in een groot deel van het land grijs. Met name in het noorden, midden en oosten kan er wat motregen vallen. In de loop van de middag klaart het op steeds meer plaatsen op, waarbij het oosten als laatste aan de beurt is. De temperatuur ligt tussen 17 graden op de Wallen tot 21 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
2: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
3: Yeah, you know the station.
4: This is Galaxy Radio.
3: You know the station.
4: On FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go!
4: 24 hours a day. And now, another full hour packed with hip hop, R&B, Afro and dancehall bangers. En hier is Wes.
5: Een hele goede morgen. Het is maandag, het begin van jouw werkweek. De 15e van de juni, 10 uur geweest. De dag na de 2-2 van Nederland tegen Japan in hun eerste WK-wedstrijd. Hoe voel jij je vandaag na zo'n nacht als gisteren? Laat het me weten. Zometeen Kanye West.
4: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in de Free Radio app.

0: Hoorde je samen met Wizkid, de voordeel je Kanye West. Father, de man die in een afgeladen Gelredome stond 2 weken geleden op een wereldbol. Ja, het is de dag na de WK-wedstrijd, de allereerste van Nederland in groep F. Waarbij een 2-2 gelijkspel kwam tegen Japan. Oranje kwam 2 keer op voorsprong, maar gaf hem beide keren weg, helaas. Uiteindelijk maakte Japan dus echt vlak voor de tijd een gelijkmaker. Het begon dus zo. Van Dijk opende de score. Daarna kwam Nakamaru, maakte hem gelijk met 1-1. Somerville de 2-1. En daarna Kamada, die hem 2-2 maakte in de gelijkmaker dus. Nog geen zorgen, want we hebben nog even de tijd natuurlijk. Hè. Binnenkort moeten we tegen Zweden volgende week op de zaterdag. Waar ga jij kijken? Wat ga jij doen die dag? Stuur hem zeker door. Wel een waarschuwing daarvoor alvast. Zweden begon het WK met een indrukwekkende 5-1 overwinning op Tunesië. En ik ben benieuwd hoe dat straks tegen Nederland gaat zijn. Want het was gisteren wel een kiele pot, hè. Het was lastig. Maar goed, we gaan het vanzelf zien. Wat is jouw voorspelling? Stuur hem anders even door naar Galaxy Radio. Naar de hotline 085-029-4x2. Heb jij een voorspelling voor de pot van volgende week? Laat het me weten.
1: Galaxy plays all your favorites.
2: Yo, what's going on? This is Drake.
3: It's Burna Boy.
4: What's up? It's Summer Walker.
5: What up? It's your boy Usher.
1: Nationwide on digital radio and online at galaxy.radio and galaxy.tv. This is Galaxy.
6: This is Galaxy. This is Galaxy.
7: This is Galaxy.

Mais ça bête de ni ton self mid. Et voici un pauvre vers jouw sap. Et voici un pauvre vers mijn baas. Lijkt zo geen die shit als werk dan. Nog zie dekker meisje ga dan. Of beter gezegd nog sterf dan. Waar was je? Ik hoor je, ik zie je niet schatje. Waar was je? Jij was de laatste snoes in mijn bakje. Je hoeft niet te bellen nu hoe het is. Je hoeft niet te bellen nu hoe het gaat. Dingen gaan altijd als hoe ze moeten. Nu ben ik ijsstand weer op straat. Zeg hola je type nog. Zet mijn hart voor sale op restock. Kortings code, fuck you, blok mij. Jij bent niet eens mijn type meer. Snapchat herinnering, herinnert me weer aan hoofdpijn. Wij kunnen nooit meer.

0: je. Nu moet je niet komen met yo, ik zag je. Want je kwam niet, met de bon kwijt, geen garantie. Ben nu eenmans, was het plan niet. Ik ben FaceTime, ben een bandiet. Waar was je? Ik hoor je, ik zie je niet, schatje. Waar was je? Jij was de laatste snoes in mijn bakje. Je hoeft niet te bellen nu hoe het is. Je hoeft niet te bellen nu hoe het gaat. Dingen gaan altijd als hoe ze moeten. Nu ben ik ijsstand weer op straat. Zeg hola je type nog. Zet mijn hart voor sale op restock. Context code, fuck you. Blok mij, jij bent niet eens mijn type meer. Snapchat herinnering, herinnert me weer aan hoofdpijn. Wij kunnen nooit meer close zijn. Voor mij ben je meer dan dood nu.
1: Nogmaals een hele goedemorgen vandaag. Het is 15 juni, de maandag, begin van jouw werkweek. 10 uur geweest. Je hoorde Why Was She hier bij Galaxy Radio. En blijven een klein beetje in Nederlandse toeren. Zometeen Frenna Comas komt eraan. Na deze Soundgasm. En zometeen gaan we in die throwbacks.

0: je Don't Forget About Us in die throwbacks dus vandaag. Ja toch, op de maandag nog steeds, de dag na de WK-wedstrijd van gisteren, de allereerste van Nederland. En hoe heb jij geslapen? Want het is al, ja, het ding is een beetje, het is in de VS, hè? Dat betekent gewoon, de tijden kloppen niet met Nederland. En daarom kan een wedstrijd soms 's nachts zijn of heel laat. Gisteren is om 10 uur pas begonnen. En om 12 uur pas naar bed toe waarschijnlijk. Hoe voel je je vandaag? Stuur het door. Zometeen DMX.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
3: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
4: Black Music Month. Fact.
3: Jay-Z groeide van straatrapper uit tot een van de meest invloedrijke ondernemers in muziek.
1: Galaxy Radio celebrates Black Music Month.
5: Who's there providing the sound?
1: This is Galaxy Radio. One of a kind. This is where you hear the biggest stars.

0: We gingen naar lang, lang geleden, 1998, DMX. En die man, hoe die ooit begonnen is, ga ik je vertellen.
1: Black Music Month.
2: Black Music Month. Fact.
0: DMX werd geboren als Earl Simmons op 18 december 1970 in Mount Vernon. En hij groeide op in Yonkers. Hij had een moeilijke jeugd. Hij had veel armoede, geweld en hij groeide op in een aantal instellingen. Muziek werd daarom zijn uitlaatklep. Eind jaren 80 begon hij met rappen in de straten van Yonkers. En zijn artiestennaam DMX kwam eigenlijk van een drummachine die ze gebruikten voor producties, genaamd de Oberheim DMX. Hij tekende zijn eerste contract in 1991 bij Columbia Records. En zijn eerste single was Born Loser, maar werd geen groot succes. Geen zorgen, hij bouwde gewoon door met mixtapes, freestyle sessies en gastoptredens. En hij viel op door zijn rauwe, agressieve stem. Nou, in 1998 kwam zijn debuutalbum uit, It's Dark and Hell is Hot. En daar kwam dus Rough Riders Anthem bijvoorbeeld over vandaan. En dat bracht hem meteen op nummer 1 in de VS. En hij was de eerste artiest ooit die zijn eerste 5 albums allemaal op nummer 1 zag binnenkomen. Daarnaast het geblaf wat hij gebruikte zijn teksten in zijn muziek is eigenlijk ontstaan. Gewoon op een hele spontane manier tijdens optredens. Maar daarna werd het dus echt voor, ja, een soort van zijn kenmerk. En daarom dus DMX, die je dus kan herkennen aan het geblaf. En de man die dus veel gedaan heeft voor de hiphop is er helaas niet meer. Maar we mogen hem wel eren tijdens de Black Music Month hier bij Galaxy Radio. Je mag zometeen naar mij doorsturen wat jouw favoriete working track is. Jouw favoriete track. Jouw favoriete werkplaat waar jouw werkdag beter door wordt. Misschien dus DMX, misschien een andere artiest. Je mag hem dus straks gaan doorsturen. En ik ga je zometeen vertellen hoe je dat mag doen. En wat wij ermee gaan doen. Hoor je zometeen.
3: We are Galaxy.
4: Go, go.
5: Turn it up, yeah.

0: Check out the music
1: next. More hip hop, R&B, Afro en dance hall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 11 a.m. Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
2: Marius Borg Hoijby, de 29-jarige zoon van de Noorse kroonprinses, is veroordeeld tot 4 jaar cel voor 2 verkrachtingen en mishandeling. Hij stond terecht voor een hele lijst aan feiten, waaronder drugsmokkel en in totaal 4 verkrachtingen. Zelf heeft hij een deel bekend, maar hij ontkende tot het einde dat hij iemand heeft verkracht of mishandeld. Gemiddeld 4 keer per week zakken koeien en varkens door de stalvloer en vallen de mestkelder in. Voor een deel van deze dieren is dat een dodelijk avontuur. Dierenwelzijnsorganisatie Bakker Dier is geschrokken over de uitkomsten en slaat hierover alarm. Recent was er nog een incident in Den Bosch waarbij 10 varkens door de vloer zakten en stierven. Minstens 20.000 ouders zijn door het ministerie van Financiën ten onrechte aangemerkt als slachtoffer van het toeslagenschandaal. Dat blijkt uit bronnen van het NRC die nauw betrokken waren bij de beoordeling van deze toeslagenouders. Deze groep heeft hierdoor onterecht 30.000 euro of meer aan schadecompensatie van de overheid ontvangen. Het kabinet heeft geen plannen om dit geld terug te vorderen. En vanaf vandaag kan je voor 49 euro per maand onbeperkt buiten de spits reizen. De Tweede Kamer komt met dit goedkope treinabonnement vanwege de sterk gestegen brandstofprijzen. Het abonnement is vanaf nu te koop bij de NS en het FlexDAL-vrije abonnement. Het weer tenslotte. De dag begint in een groot deel van het land grijs. Met name in het noorden, midden en oosten kan er wat motregen vallen. In de loop van de middag klaart het op steeds meer plaatsen op, waarbij het oosten als laatste aan de beurt is. De temperatuur ligt tussen 17 graden op de Wadden tot 21 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Soca Garden, the ultimate day party. June 28, from 4 till 10. With barbecue, cocktails and drinks and a lot of soca. Dancehall, afro and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival. June 28th in Mama Rotzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden.
3: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
0: Een maand lang adverteren voor een groot publiek. Dat kan al voor €500. Bereken je eigen campagneprijs op galaxy.radio/adverteren.
4: Ja, ja, ja, you know the station.
5: This is Galaxy Radio.
4: You know the station.
5: On FM and digital radio.
4: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
5: This is where the biggest stars come to play.
4: Let's go!
5: 24 hours a day.
6: And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, afro en dancehall bangers. En hier is Wes.
7: Ja, inmiddels 11 uur geweest op de maandag op jouw werkdag nog steeds. Dus we maken jouw werkdag een stukje leuker met alleen de beste R&B, hip-hop en afro. En zometeen mag je jouw track laten horen hier op Galaxy Radio. In ieder geval jouw favoriete working track waardoor jouw werkdag beter wordt. Stuur hem door naar Galaxy Radio. Zometeen show.
6: We are Galaxy Radio on FM, DAB and in the free radio app.
7: En zometeen nog Shake It to the Max. Hier bij Galaxy Radio. Ta-da.

0: Ticket to the max. Ticket to the max. Ticket to the max.
1: Zeker to the max, een klein beetje dansen, want er komen hetere temperaturen aan de komende week. Dus daar mogen we alvast een beetje op voorbereiden. Maar goed, jouw favoriete working track? Let me see you. What's the one track that gets you through your workday? Work it out. Yeah, you know I got that work. Jij mag dus doorsturen wat je favoriete working track is, jouw favoriete werkplaat waardoor jouw werkdag beter wordt. Stuur hem dus in via 085 029 4x2. En ik kreeg er toch wel een aantal binnen. Zo ook deze van Ben. Ben stuurde, joh, luister, kunnen we mijn favoriete throwback gaan draaien die iedereen sowieso kent, want het begin is meteen herkenbaar. Jij kent hem, ik ken hem, we kennen hem allemaal. Hij komt uit

0: T.I. hoorde je, Let It Know bij Galaxy Radio. Daarvoor je KRS-One, Sound of the Police. Het nummer van Ben die hem doorstuurde voor zijn favoriete working track. En zometeen gaan we een klein beetje fluisteren. Wade komt er zometeen aan. De Yin Yang Twins naar Burna Boy. City Boys.
1: Hey, what it do?
2: What up, y'all? It's your girl, Nicki Minaj.
3: DJ Khaled.
4: What's up, it's Herb.
5: Hey.
6: This is where you'll hear the biggest. Galaxy Radio. Galaxy Radio.
7: Galaxy Radio. Galaxy Radio. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna act me, you understand?

0: Je hoorde Frenna Starlife hier bij Galaxy Radio. Daarvoor hoorde je Wait the Whisper Song van de Ying Yang Twins. Een nummer wat eigenlijk heel apart is, omdat het volledig is ingefluisterd. Maar toch wel heel aanstekelijk op een of andere manier. Hey, zometeen gaan we mijn favoriete artiest draaien. Maar wel een track die eigenlijk niet op de radio kan. Want hij heet Too Hard for the Radio. Maar we gaan hem toch draaien hier. Dre komt eraan.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Radio. Yeah, too hard for the radio.
1: The longest day of the year deserves the biggest vibes. This June 21st, celebrate this midsummer day with Galaxy Radio as we take you on a musical journey from sunrise to sunset and beyond. More music, exclusive mix shows, feel-good energy all day long. Expect the hottest tracks and that signature Galaxy sound to light up your longest summer day. Whether you're chilling at the beach, driving with the windows down, or dancing till dusk, we've got your soundtrack to summer. Tune in. Turn it up. Let the sun and sound take over. Only here on Galaxy Radio, where we set your summer mood.
3: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
4: Ja, met een supergoeie deal. Gekocht op Otrium.
3: Oh, Otrium?
4: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
5: Black Music.
6: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
7: Black Music Month. Fact.
6: Dr. Dre bracht de West Coast sound wereldwijd groot met G-funk beats en ontdekte artiesten als Eminem, Snoop Dogg en 50 Cent.
1: June is Black Music Month on Galaxy Radio.
8: Black on black, black on black.
1: This month we give black music extra flowers.
8: That's a fact.
7: We are Galaxy.
9: Back to the hip-hop.

0: Frank de Vaart hoorde je de Brad. Zometeen de man die in een Gelredom stond afgelopen twee weekenden geleden. Kanye West, dus Preacher Man komt er zometeen aan. En we gaan alvast een klein beetje verfrissing opzoeken voor de warmere dagen de komende week. Waterkant komt eraan. Broederliefde, Leeuw Kleine, hier bij Galaxy Radio.
1: Schat,

0: Future Man hoor je bij Galaxy Radio. Hey, het is tijd voor de lunchbreak voor jou. Even die pauze pakken op je werkdag vandaag. Het is op de maandag, hè, dus de werkweek begint weer. Dus je moet rustig opbouwen. Zeker na een avond als gisteren die misschien wat later is geëindigd. Dat zou kunnen. Zometeen dus de lunchbreak met Sydney Gregor. En mij hoor je morgen weer. Tot morgen. Yeah,
1: What up, this your boy Lil Durk.
2: It's Quavo.
3: Hey. This is Galaxy Radio.
4: All day hip hop.
3: This is where you hear the biggest stars.
5: Pulling up with my friends.
6: We are Galaxy.
7: Galaxy. Come on.
8: Hey, what's up? This is SZA.
9: It's your boy Lil Durk.
10: It's me, your boy Diddy.
6: Galaxy.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 12 p.m.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Het geplande akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran zorgt voor een directe daling van de olieprijs met 4%. Vanaf morgen is dit merkbaar aan de pomp, waar de literprijs met enkele centen kan dalen. Vandaag gelden nog de hoge adviesprijzen van €2,47 voor €1,95 en voor diesel betaal je nog €2,31. De FIFA is een onderzoek gestart naar de Australische scheidsrechter Sean Evans. Hij wordt ervan beschuldigd voor de WK-wedstrijd tussen Duitsland en Curaçao een racistisch handgebaar te hebben gemaakt. Op beelden is te zien hoe hij het oké-teken maakt, dat is met de duim en de wijsvinger op elkaar, maar een gebaar dat de laatste jaren ook is uitgegroeid tot een white power-symbool. Marius Borg Hoiby, de 29-jarige zoon van de Noorse kroonprinses, is in Oslo veroordeeld tot 4 jaar cel voor 2 verkrachtingen en mishandeling. Hij stond terecht voor een hele lijst aan feiten, waaronder drugsmokkel en in totaal 4 verkrachtingen. Hij heeft een deel bekend, maar ontkende tot het einde dat hij iemand heeft verkracht of mishandeld. En gemiddeld 4 keer per week zakken koeien en varkens door de stalvloer en vallen de mestkelder in. Voor een deel van de dieren een dodelijk avontuur. De dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier is geschrokken van de uitkomsten en slaat hierover alarm. Recent was er nog een incident in Den Bosch waarbij 10 varkens door de vloer zakten. Het weer nog. Vanmiddag klaart het op vanuit het zuiden. Het blijft overal droog, al houdt het noorden en noordoosten last van wolkenvelden. De temperatuur loopt uiteen van 16 graden op de Wadden tot lokaal 21 graden in het zuiden. De komende dagen wordt het warmer en het wordt broeierig, met vanaf vrijdag kans op stevige onweersbuien. En tot zover het nieuws.
0: Galaxy presents Jodeci with live band. For more than 30 years in the game, the legendary R&B group Jodeci is coming to the Netherlands. The kings of 90s R&B are coming. Jodeci hits the stage at AFIS Live on June 20th for one unforgettable night of smooth vocals, raw emotion, and classic hits. Sing along to Come and Talk to Me, Forever My Lady, and many, many more. Don't miss your chance to experience the legends who changed R&B forever. Tickets on sale now. Go to Ticketmaster.nl.
2: Yeah, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go.
3: 24 hours a day.
2: Bring it
4: back to that hip hop and R&B.
2: All day.
5: Back.
0: Galaxy.
6: Let's get it. What's going on, ladies and gentlemen?
7: It's 12 o'clock. Lunchtime, baby.
6: Yeah.
0: Where the ladies at?
7: Every day I listen.
8: Yeah, every day on my lunch break. It's like a party in my car.
9: Definitely like a party.
8: Woo!
9: No, really. I feel like I'm at the club.
7: You got me dancing.
10: And it's right back

0: Hey, ik ben Danny van Vleva in Ja Eers hier op Galaxy Radio. En als jij een echte hiphopkenner bent, dan ken jij deze track. Ja, dit was Shorty No Mask natuurlijk. Aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio. Een interview met Shorty No Mask. Dus tune in and spread the word.
1: Booms, booms, you know what I'm saying?
2: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond. When it comes to
3: putting in work. Serving that hip-hop, afro and dancehall for your lunch break. Here is DJ Sydney Gregor, life on the Galaxy.

la la, yeah, yeah.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Hey, ik ben Danny van Flava in jouw ears hier op Galaxy Radio.
5: Here comes the brand new Flava in your ears.
4: En als jij een echte hip-hop kenner bent, dan ken jij deze track. Ja, dit was Shorty No Mask natuurlijk. Aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio. Een interview met Shorty No Mask. Dus tune in and spread the word.
6: Booms, you know what I'm saying?
7: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 1 PM. Ik ben Edward Niesing. Dit is het nieuws. Goedemiddag. De coronaverhoren zijn de derde week ingegaan. Deze week zal het gaan over de impact van de pandemie op de zorg. De commissie is begonnen aan het verhoor van Diederik Gommers over de begintijd van de crisis en de situatie in de ziekenhuizen. Gommers, hoofd IC in het Rotterdamse Erasmus Centrum, was tijdens de coronacrisis de voorzitter van de Vereniging van Intensive Care Artsen en werd door het kabinet in het Outbreak Management Team gevraagd. Het geplande akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran zorgt voor een directe daling van de olieprijs met 4%. Vanaf morgen is dat al merkbaar aan de pomp, waar de literprijs met enkele centen kan dalen. Vandaag gelden nog de hoge adviesprijzen van €2,47 voor €95 en €2,31 voor diesel. De FIFA is een onderzoek gestart naar de Australische scheidsrechter Sean Evans. Hij wordt ervan beschuldigd voor de WK-wedstrijd tussen Duitsland en Curaçao een racistisch handgebaar te hebben gemaakt. Op beelden is te zien hoe hij het oké-teken maakt. Dat is met duim en wijsvinger op elkaar. Een gebaar dat de laatste jaren ook is uitgegroeid tot een white power symbool. Marius Borg Høiby, de 29-jarige zoon van de Noorse kroonprinses, is in Oslo veroordeeld tot 4 jaar cel voor 2 verkrachtingen en mishandeling. Hij stond terecht voor een hele lijst aan feiten, waaronder drugsmokkel en in totaal 4 verkrachtingen. Zelf bekende hij een deel, maar ontkende tot het einde dat hij iemand heeft verkracht of mishandeld. En dan nog het weer. Vanmiddag klaart het vanuit het zuiden steeds verder op en blijft het overal droog. Al houden het noorden en noordoosten nog wat wolkenvel. De temperatuur loopt uiteen van 16 graden op de Wadden tot lokaal 21 in het zonnige zuiden. Tot zover het nieuws.
2: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Adamtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
0: Soca Garden, the ultimate day party. June 28th from 4 till 10 with barbecue, cocktails and drinks and a lot of soca, dancehall, afro and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival. June 28th in Mama Rotzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden. Adverteren op Galaxy Radio kan al vanaf €110 per week. Bereken je eigen campagneprijs op galaxy.radio/adverteren.
3: Ja, ja, ja, you know the station.
4: This is Galaxy Radio. You know the station. On FM and digital radio.
5: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
4: This is where the biggest stars come to play.
5: Let's go!
4: 24 hours a day. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, afro and dancehall bangers. And here is Lucinda Sedok.
6: Goedemiddag, mijn naam is Lucinda Sedok hier op Galaxy. Ja, maandag 15 juni alweer, man. But let's get it started. We gaan gelijk beginnen. Ik heb een heerlijke throwback voor je van Wild 12. Come see me. Maar we beginnen met Popular van Italy featuring Anthony Flex.
7: Now, guess who back in the mob? Yeah, I'm back on the block.
8: Back up on your block.
9: Galaxy.
7: Let's get to it.
9: The number one in hip-hop and R&B.

0: En het is maandag, dus we weten het, hier bij Galaxy. Hè? Het kan zijn dat je een maandag dipje hebt. Maar no worries, ik help je uit deze dip. Ik voel me goed, hopelijk voel jij je ook goed. En met de muziek die ik vooral voor je heb klaar liggen. Onder andere Jade Lauren, die hoor je zo meteen. Hey, you know I love my throwbacks. Ik zeg het elke keer. Lil Wayne met Bobby V, Mrs. Officer. Beginnen met Gunna, featuring Burna Boy.
1: Galaxy plays all your favorites.
2: This is Galaxy.
3: Yeah.

0: En zoals je van me gewend bent, heb ik soms een leuke review voor jou. Hè, omtrent de film die ik heb gezien of whatever. Ik moet zeggen, ik was de laatste tijd een beetje druk. Maar ik beloof je, misschien volgende week of de week erop heb ik weer een leuke review. Maar stel dat jij een leuke review hebt, ga naar mijn Instagram, Lucinda Sadok. En geef me je mening. Ja. Althans, nee. Ik heb wel een leuke review. Maar zometeen meer daarover. Brent Faiyaz staat voor je klaar. Lekkere throwback weer van Mos Def. Damn. Weet je dat ik hem nog nooit live heb gezien? Ik vind het super jammer. Volgens mij is die man super gruwelijk. We beginnen met een pokoe uit 2013. Drake, hold on, we're going home.
1: This is where the biggest stars come to play.
2: Downtown trying to go to Soul City.
3: G-Pop, all we know is red, rum, red, rum, red,
2: yeah, red, right, red, let me see you do it.
3: Big Draco, come up by this cat.
2: Blue face, baby.
4: My house. When I grow up, I'm gon' buy me a house.
2: Yeah, do it, right, do it.
1: We are Galaxy Radio.
5: Download our free radio app now.

0: Army.
1: Zometeen nog meer muziek hier op Galaxy Radio. Beyoncé, Deja Vu en Kevin Wervelwind.
2: The longest day of the year deserves the biggest vibes. This June 21st, celebrate this midsummer day with Galaxy Radio as we take you on a musical journey from sunrise to sunset and beyond. More music, exclusive mix shows, feel-good energy all day long. Expect the hottest tracks and that signature Galaxy sound to light up your longest summer day. Whether you're chilling at the beach, driving with the windows down, or dancing till dusk, we've got your soundtrack to summer. Tune in. Turn it up. Let the sun and sound take over. Only here on Galaxy Radio, where we set your summer mood.
3: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
4: Black Music Month.
5: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika. Om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
6: Black Music Month. Fact.
5: R&B begon ooit als rhythm and blues in de jaren 40. En groeide later uit tot de smooth sound die we vandaag kennen. Zonder R&B geen Usher, geen SZA en geen Summer Walker.
2: June is Black Music Month on Galaxy Radio.
7: Black everything.
2: We play all your favorite black music artists and music.
7: Classic.
8: Throwback.
7: Yeah. You gotta rewind me.
2: This is an official Galaxy throwback. Also played on Galaxy Throwback Radio.
9: 24/7 online at galaxy.radio. Bass.

0: zoals ik net aangaf, ik heb misschien nog wel wat te vertellen. Ik ben naar de film Treat Her Like a Lady gegaan. Dit is een film waarin Nienke Plas de hoofdrol heeft. Het gaat over een alleenstaande moeder die het best wel, ja, eigenlijk moeilijk heeft. En er komen alleen maar opstapelingen van ellende. Maar hoe dan ook probeert ze dus een masker op te houden naar haar kinderen toe. Dat is heel interessant. Dus ik zou zeggen, ga er zeker naartoe. En weet je wat leuk is? Yours Truly speelt ook in deze film naast Nienke Plas. Dus dat is wel een leuk nieuwtje. Ik heb hem inmiddels 5 keer gezien. Maar dat maakt niet uit. Het is een aanrader, zo. Go check it out. Dior, Go Mama komt eraan. Party Next Door. We beginnen met Bruno Mars. I Just Might. Oh, I'm a superstar. This is where the biggest cars come to play. Let's go!
1: This Future.
2: Hey, what's up? This Chris Brown.
1: All the hits on Galaxy Radio.
3: The only station that matters, period.
1: We're doing it for the culture. Yeah.

0: Lieve mensen, mijn tijd zit er voor vandaag alweer op. Maar niet getreurd, you know what it is. Morgen ben ik er gewoon weer. Hopelijk jij ook. Ik wens je een fijne dag. Blijf luisteren. Tot morgen. Doei doei.
1: This is an official Galaxy Throwback.
2: Back in the day.
1: Also played on Galaxy Throwback Radio.
3: 24/7 online at galaxy.radio.

0: Check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro, and dance hall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: It was all a dream.
4: De hele maand juni staat bij Galaxy in het teken van black music. Van de OG's van hip-hop tot de hedendaagse artiesten die hun stempel drukten op de volledige moderne muziekscene en culture. Yeah. Juni is Black Music Month op Galaxy. So good. Luister overal op FM, DAB+, of op de gratis Galaxy Radio app.
5: Sipping on gin and juice.
6: May I kick a little something for the G. Cause ain't nothing but a G thing, baby.
7: Black Music Month on Galaxy Radio.
6: Hell yeah.
8: And you don't stop.
9: It's a time to uplift the voices that shape the world, from hip-hop to R&B and everything in between.
10: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
11: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 2 p.m.
12: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Er is een vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran bereikt. Dat meldt de Pakistanse premier Sharif op X. Volgens Sharif hebben beide partijen aangekondigd dat de militaire activiteiten op alle fronten, inclusief in Libanon, onmiddellijk en definitief worden beëindigd. Het akkoord zal aanstaande vrijdag in Zwitserland door beide landen worden ondertekend. President Trump heeft direct gereageerd en geeft een volledige toestemming voor de vrije doorvaart in de straat van Hormuz en toestemming voor de onmiddellijke opheffing van de blokkade door de Amerikaanse marine. De coronaverhoren zijn de derde week ingegaan. Deze week zal het gaan over de impact van de pandemie op de zorg. De commissie verhoort vandaag Diederik Gommers over de begintijd van de crisis en de situatie in de ziekenhuizen. Gommers, hoofd IC in het Rotterdamse Erasmus Centrum, was tijdens de coronacrisis de voorzitter van de Vereniging van Intensive Care Artsen en werd door het kabinet in het Outbreak Management Team gevraagd. Marius Borg Høidby, de 29-jarige zoon van de Noorse kroonprinses, is in Oslo veroordeeld voor 4 jaar voor 2 verkrachtingen en mishandeling. Hij stond terecht voor een hele lijst aan feiten, waaronder drugsmokkel en in totaal 4 verkrachtingen. Zelf bekende hij een deel, maar hij ontkende dat hij iemand heeft verkracht of mishandeld. Een grote drukte op de site van de Nederlandse Spoorwegen. Dat komt doordat men vanaf vandaag voor €49 per maand onbeperkt buiten de spits kan reizen. De Tweede Kamer kwam eerder met dit goedkope treinabonnement vanwege de sterk gestegen brandstofprijzen. De actie loopt tot 1 september, maar heeft wel een limiet. Zodra het budget van €118 miljoen op is, stopt de verkoop van het tijdelijke abonnement. En dan nog het weer. Vanmiddag klaart het vanuit het zuiden steeds verder op en blijft het overal droog. Al houden het noorden en noordoosten nog wat wolkenveld. De temperatuur loopt uiteen van 16 graden op de Wadden tot lokaal 21 in het zonnige zuiden. Tot zover het nieuws.
13: Soca Garden, the ultimate day party. June 28, from 4 till 10. With barbecue, cocktails and drinks and a lot of soca. Dancehall, afro and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival. June 28 in Mama Razzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden.
14: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
15: Yeah, you know the station.
1: This is Galaxy Radio.
15: You know the station.
1: On FM and digital radio.
15: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
1: This is where the biggest stars come to play.
15: Let's go.
1: 24 hours a day.
16: Yo, 10 joints in a row. Commercial free.
17: Light them up.
18: Rolling up 10 joints in a row on Galaxy Radio.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 3 p.m. Ik ben Edward Niesing. Dit is het nieuws. Goedemiddag. Er is een vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran bereikt. Dat meldt de Pakistanse premier Sharif op X. Volgens Sharif hebben beide partijen aangekondigd dat de militaire activiteiten op alle fronten, inclusief in Libanon, onmiddellijk en definitief worden beëindigd. Het akkoord zal aanstaande vrijdag in Zwitserland door beide landen worden ondertekend. President Trump heeft direct gereageerd en geeft een volledige toestemming voor de vrije doorvaart in de straat van Hormuz en toestemming voor de onmiddellijke opheffing van de blokkade door de Amerikaanse marine. De coronaverhoren zijn de derde week ingegaan. Deze week zal het gaan over de impact van de pandemie op de zorg. De commissie verhoort vandaag Diederik Gommers over de begintijd van de crisis en de situatie in de ziekenhuizen. Gommers, hoofd IC in het Rotterdamse Erasmuscentrum, was tijdens de coronacrisis de voorzitter van de Vereniging van Intensive Care Artsen en werd door het kabinet in het Outbreak Management Team gevraagd. Marius Borg Høidby, de 29-jarige zoon van de Noorse kroonprinses, is in Oslo veroordeeld voor 4 jaar voor 2 verkrachtingen en mishandeling. Hij stond terecht voor een hele lijst aan feiten, waaronder drugsmokkel en in totaal 4 verkrachtingen. Zelf bekende hij een deel, maar hij ontkende dat hij iemand heeft verkracht of mishandeld. Een grote drukte op de site van de Nederlandse Spoorwegen. Dat komt doordat men vanaf vandaag voor €49 per maand onbeperkt buiten de spits kan reizen. De Tweede Kamer kwam eerder met dit goedkope treinabonnement vanwege de sterk gestegen brandstofprijzen. De actie loopt tot 1 september, maar heeft wel een limiet. Zodra het budget van €118 miljoen op is, stopt de verkoop van het tijdelijke abonnement. En dan nog het weer. Vanmiddag klaart het vanuit het zuiden steeds verder op en blijft het overal droog. Al houden het noorden en noordoosten nog wat wolkenveld. De temperatuur loopt uiteen van 16 graden op de Wadden tot lokaal 21 in het zonnige zuiden. Tot zover het nieuws.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal. Gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
0: Een maand lang adverteren voor een groot publiek. Dat kan al voor €500. Bereken je eigen campagneprijs op galaxy.radio/adverteren.
4: Ja, ja, ja, you know the station.
5: This is Galaxy Radio.
4: You know the station.
5: On FM and digital radio.
4: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
5: This is where the biggest stars come to play.
4: Let's go!
5: 24 hours a day.
4: You can't stop it.
6: Rolling 10 joints in a row, commercial free.
7: The music does not stop. 10 joints in a row on Galaxy Radio.

0: longest day of the year deserves the biggest vibes. This June 21st, celebrate this midsummer day with Galaxy Radio as we take you on a musical journey from sunrise to sunset and beyond. More music, exclusive mix shows, feel-good energy all day long. Expect the hottest tracks and that signature Galaxy sound to light up your longest summer day. Whether you're chilling at the beach, driving with the windows down, or dancing till dusk, we've got your soundtrack to summer. Tune in. Turn it up. Let the sun and sound take over. Only here on Galaxy Radio, where we set your summer mood.
1: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
2: Black Music Month. Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
3: Black Music Month. Fact.
2: Cardi B bewees dat authenticiteit en personality net zo belangrijk zijn als hits.
3: Hip-hop, R&B en Afro-music.
4: Talk about black
3: excellence. It's Black Music Month on Galaxy Radio.
5: Galaxy.radio. With Drive Time, Friday Night Live, Afro, Luscious and Friends, and Flavor in your ear.

0: pop, R&B, afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Hey, ik ben Danny van Flava in jouw ears hier op Galaxy Radio.
5: Here comes the brand new flavor.
4: En als jij een echte hiphop-kenner bent, dan ken jij deze track. Ja, dit was Shorty Nomads natuurlijk. Aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio. Een interview met Shorty Nomads. Dus tune in and spread the word.
6: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy It's 4 PM.
1: Ik ben Edward Diesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. René F. is vrijgesproken van het geven van de opdracht voor de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. Het OM had 24 jaar geëist, maar volgens de rechtbank is er te weinig betrouwbaar bewijs. Zweekhorst werd op nieuwjaarsdag 2014 tijdens het uitlaten van zijn honden in Berkel en Roderijs doodgeschoten. Hij werd vermoedelijk aangezien voor drugsbaas Dennis van den B., die bij hem in de buurt woonde. De mannen zouden op elkaar hebben geleken. Er is een vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. Volgens de Pakistanse premier Sharif hebben beide landen aangekondigd dat de militaire activiteiten op alle fronten, inclusief in Libanon, onmiddellijk en definitief worden beëindigd. Het akkoord zal aanstaande vrijdag in Zwitserland door beide landen worden ondertekend. Israël zegt zich niet terug te trekken uit de bezette veiligheidszones in het zuiden van Libanon. Twee van de drie verdachten die zijn gearresteerd na de explosie in de nacht van donderdag op vrijdag in Amsterdam-Nieuw-West blijven langer vastzitten, dat heeft het OM bekendgemaakt. De derde mag de loop van het onderzoek in vrijheid afwachten, maar blijft wel verdachte. Door de ontploffing raakten 7 mensen gewond, zo'n 400 mensen moesten hun huis uit. En Feyenoord kiest voor Giovanni van Bronckhorst als nieuwe hoofdtrainer. Dat meldt een onder andere ESPN en het AD. De 51-jarige oudspeler was van 2015 tot 2019 al trainer van de Rotterdammers. Van Bronckhorst moest 2 weken geleden vertrekken bij Liverpool, waar hij assistent was van Arne Slot, die na een teleurstellend seizoen werd ontslagen. En dan nog het weer. Vanmiddag klaart het vanuit het zuiden steeds verder op en blijft het overal droog. Al houden het noorden en noordoosten nog wat wolkenvel. De temperatuur loopt uiteen van 16 graden op de Wadden tot lokaal 21 in het zonnige zuiden. Tot zover het nieuws.
0: Soca Garden, the ultimate day party. June 28, from 4 till 10. With barbecue, cocktails and drinks and a lot of soca, dancehall, afro and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival. June 28th in Mama Rotzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden.
2: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
3: Yeah, you know the station.
4: This is Galaxy Radio.
3: You know the station.
4: On FM and digital radio.
3: The music. The vibe. Hip-hop and R&B all the time.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go!
4: 24 hours a day. This is where the biggest stars come to play.
3: Everybody!
5: Turn it up, turn it up.
4: Turn it all the way up. We are Galaxy Radio. And here is Boss B.
6: Nou, de WK-kop is eraf. Gisteravond natuurlijk de wedstrijd Nederland tegen Japan. Het gaat ook nog eens een keer mooi weer worden aan het eind van de week. Het wordt tropisch met 30 graden plus. Kortom, een goede week in het vooruitzicht. En je eerste werkdag die zit er bijna op. Tot 7 uur, Boss B. Met zometeen Mensa. Ik heb Doja Cat en SZA voor je klaar liggen. Maar eerst Chris Brown en Obvious.
4: Another hour with all your favorite songs and artists.
3: All day.
4: Let's drop more hip-hop bangers.
7: Number one station.
4: Galaxy Radio.
8: Hey, what's up? This is Chris Brown.
4: Chris Brown, Obvious.

Doja Cat en Cisse, je hoorde Kiss Me More. Daarvoor Mensa en Serrano en Doughboy met Ben met Serrano en Chris Brown met zijn nieuwe single die heet Obvious hier op de Galaxy. Het is maandagmiddag 15/6/2026. Het is de dag na de wedstrijd tegen Japan. En ja, echt iedereen heeft daar zijn zegje al over gedaan. De kranten die zijn ermee volgens.

Coaches natuurlijk op de bank die allemaal iets van de wedstrijd vinden. Daarom vanaf vandaag een speciale coach corner. De thuiscoach hoek dus hier in de studio. Daar mag je op plaatsnemen. Ja, met 18 miljoen thuiscoaches is er wat weinig plaats op de bank. Dus we doen het virtueel. Als jij jouw wedstrijdverslag of jouw visie op de wedstrijd of jouw mening over het voetbal wil geven, dan kun je inbellen op 085 029 4x2. En zo kun je dus plaatsnemen op onze thuiscoachbank. En het dus je ongeschouwde mening laten weten. Ik ben benieuwd. Hey, zometeen Ashanti met een oude die heet Foolish. Ik heb Polo G voor je klaar liggen met rapster. Kulas komt eraan met Waar was je maar eerst Drake. En Janice, shut the fuck up. Yes. Yeah. I run the streets. Yeah.

0: finish.
1: FaceTime, anywhere, anytime. This is your song.

leeg, schat waar was je? Nu moet je niet komen met yo, ik zag je. Want je kwam niet, ben de bon kwijt, geen garantie. Ben nu eenmans, was het plan niet. Ik ben FaceTime, ben een bandiet. Waar was je? Ik

0: herinnert me weer aan hoofdpijn. Wij kunnen nooit meer close zijn. Voor mij ben je meer dan dood nu.
1: Kulas, waar was je? En Polo G daarvoor met Rapstar hier op Galaxy. 085-029-4x2. Lijnen staan ook gewoon open als je plaatje wil aanvragen. Als je invloed wil uitoefenen op onze playlist. Je bent van harte welkom op 085-029-4x2. Je kan bellen, je kan appen of een voice memo achterlaten. Dus laat van je horen.
2: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

0: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk? Oh, wat een goede kwaliteit!
1: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
0: Oh, Otrium?
1: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Black music. More.
3: Popcaan begon als protégé van Vibes Cartel en groeide uit tot een van de belangrijkste moderne dancehall-artiesten. Hij combineert melodische vocals met Jamaicaanse street vibes en werkte samen met Drake, Jamie XX en Burna Boy. Zijn sound beïnvloedde zowel dancehall als moderne afrobeat.
4: We can done, we can done, we can have done.
5: This thing right here is our thing.
6: Aye. Put your hands up.
7: Do it right now. Go.
5: Galaxy Radio is celebrating Black Music Month.
8: We are Galaxy Radio.
5: With Boss B, making traffic jams a lot more fun with the biggest bangers.

0: De French Montana en Don't Panic. En daarvoor Russian en Ro Alejandro met de nieuwe single uit de Airplay Top 20. Wat heet Pongo. Nou, gisteravond natuurlijk half Nederland voor de televisie gezeten. Want gisteravond was de openingswedstrijd van Nederland op het WK 2026. Ik denk dat die Amerikanen zo met die oranje mars echt wel een beetje vreemd uit hun ogen hebben gekeken.
1: This is the Galaxy World Cup 2026 update.
0: Maar het is niet alleen feest op het WK, want een aantal WK-deelnemers zoals Curaçao, Cape Verde en Haiti hebben namelijk in een gezamenlijke verklaring hun onvrede geuit over uitspraken van de voorzitter van de UEFA. Dat is Alexander Shevardin. Hij had namelijk een aantal uitspraken gedaan over kleine partijtjes die meedoen. Hij vindt namelijk dat 48 deelnemende landen niet per se goed is voor het voetbal. Want wedstrijden van Curaçao, Cape Verde en Haiti zouden namelijk oninteressante voetbalwedstrijden opleveren. Omdat er een groot verschil zit natuurlijk tussen de grote spelers en de kleine spelers. Kijk maar gisteravond naar Curaçao en Duitsland. Hoewel, ik vond het een leuke wedstrijd hoor. Maar goed, deze UEFA-baas is een andere mening toebedaan. Ik vind sowieso, je kan dat soort uitspraken niet doen. Ik bedoel, iedereen die zich weet te plaatsen voor het WK is in principe dus WK-waardig, of niet? Dus waarom doe je dan als UEFA-baas zo'n uitspraak?
2: De WK 2026, Couch Coach Corner.
0: Nou,
2: de beste coaches zitten op de bank. Dit is hun visie op de wedstrijd.
0: Ja, de beste coaches die zitten natuurlijk op de bank. 18 miljoen in totaal. En ik heb jouw hulp nodig, want die bank die moet gevuld worden. We kunnen niet alle 18 miljoen mensen op die bank zetten. Dus we doen het virtueel. Als jij je visie op de wedstrijden van gisteravond en sowieso de komende wedstrijden wil geven, dan kun je je melden via 085-029-4x2. Laat even weten via een voice memo wat je van de wedstrijden vond. En straks zit je virtueel op onze coachbank. En zometeen Raven Lene uit Airplay Top 20 met Love Me Not. Ik heb Yassine voor je klaar liggen met Lucky One. Maar eerst Afro Bros en Caliboy. Het wordt even swingen met Checkmate.
3: Listen.
4: When it comes to new hip-hop.
3: Yeah. Get it here first.
4: Right here.
3: Right now.
5: This is new feature music on Galaxy Radio.
6: Yeah, shine. No, boy, we not free enough.

0: Yasin. Hij was er in één keer met deze grote hit. Die heette Lucky One. Wij dachten, daar gaat nog heel veel van Yasin komen. Maar ja, het viel een beetje tegen. Het is een beetje stil omtrent Yasin. Daarvoor Revelin A met Love Me Not. Zometeen na vijf en meer bangers hier op Galaxy. En we gaan natuurlijk onze virtuele couch vullen. Onze coach couch. Je kan me bellen via 085-029-4x2. Laat jouw mening achter via een voice memo. Zometeen de eerste reacties.
1: Hey, what it do?
2: What up, y'all? It's your girl, Nicki Minaj.
3: DJ Khaled.
4: Yep. What's up, it's Herb.
5: Hey.
6: This is where you'll hear the biggest. Galaxy Radio. Galaxy Radio.

0: about the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
2: Hier on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 5 p.m.
1: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. 30 jaar cel voor de 58-jarige C.A. voor het doden van zijn buurvrouw in 2024 in Rijswijk. Het 38-jarige slachtoffer werd toen voor de ogen van haar 4-jarige zoontje doodgeschoten. A. heeft tijdens verhoren bekend dat hij haar heeft doodgeschoten in het portiek van hun woningen. Ze had 5 dagen voor haar dood de politie gebeld, onder andere omdat A. haar zou hebben mishandeld, omdat ze geen seks met hem wilde in ruil voor klusjes die hij voor haar deed. Een vredesakkoord tussen de VS en Iran. Volgens de Pakistanse premier Sharif hebben beide partijen aangekondigd dat de militaire activiteiten op alle fronten, inclusief Libanon, onmiddellijk en definitief worden beëindigd. Het akkoord zal aanstaande vrijdag in Zwitserland door beide landen worden ondertekend. René F. is vrijgesproken van het geven van de opdracht voor de vergisboord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. Het OM had 24 jaar geëist, maar volgens de rechtbank is het te weinig betrouwbaar bewijs. Zweekhorst werd op nieuwjaarsdag 2014 bij het uitlaten van zijn honden in Berken en Roderijs doodgeschoten. Hij werd vermoedelijk aangezien voor drugsbaas Dennis van der B, die bij hem in de buurt woonde. De mannen zouden op elkaar hebben geleken. En Feyenoord kiest voor Giovanni van Bronckhorst als nieuwe hoofdtrainer. Dat melden onder andere ESPN en het AD. De 51-jarige oudspeler was van 2015 tot 2019 al trainer van de Rotterdammers. Van Bronckhorst moest 2 weken geleden vertrekken bij Liverpool, waar hij assistent was van Arne Slot, die na een teleurstellend seizoen werd ontslagen. En dan nog het weer. Vanmiddag klaart het vanuit het zuiden steeds verder op en blijft het overal droog. Al houden het noorden en noordoosten nog wat wolkenvel. De temperatuur loopt uiteen van 16 graden op de Wadden tot lokaal 21 in het zonnige zuiden. Tot zover het nieuws.
0: Galaxy presents Jodeci with live band. For more than 30 years in the game, the legendary R&B group Jodeci is coming to the Netherlands. The kings of 90s R&B are coming. Jodeci hits the stage at AFIS Live on June 20th for one unforgettable night of smooth vocals, raw emotion, and classic hits. Sing along to Come and Talk to Me, Forever My Lady, and many, many more. Don't miss your chance to experience the legends who changed R&B forever. Tickets on sale now. Go to Ticketmaster.nl.
2: Adverteren op Galaxy Radio kan al vanaf €110 per week. Bereken je eigen campagneprijs op galaxy.radio/adverteren.
3: Ja, ja, ja, you know the station.
4: This is Galaxy Radio.
3: You know the station.
4: On FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go!
4: 24 hours a day. Only positive energy and good vibes. All the biggest stars are here.
3: Only positive energy.
4: Another hour with all the hits. We are Galaxy Radio. Galaxy
5: Radio. Ik heb zometeen wat liefdeslessen voor je. How to Love van Lil Wayne komt eraan. Ook Gims en Theodora met Spa. Maar we trappen af met Ira Star. Where do we go?
6: Hey, hey, what's up? This is Chris Brown.
3: Let's go!
7: It's your girl Cardi B.
8: What's going on? This is Drake.
6: Drizzy, yeah.
9: Bring it.
2: Back with more hip-hop and R&B. This is Galaxy.

0: De liefdeslessen van Lil Wayne, How to Love. Daarvoor Gims en Theodora met Spa en Ira Star met Where Do We Go hier op Galaxy. Zometeen onze thuiscoaches. Je kan nog reageren via 085-029-4x2. Jouw visie op de wedstrijd van gisteren. Of op de wedstrijden van gisteren. Of eigenlijk alle wedstrijden. Het maakt niet uit welke wedstrijd het is. Laat het weten via 085-029-4x2. It's not too hard for the radio. We draaien namelijk gewoon zometeen de nieuwe Drake.
1: Galaxy plays all your favorites.
2: This is Galaxy.
3: Yeah.

E40 en Big Sean. Je hoorde I Don't Give a Fuck. Daarvoor Jay-Z, Can I Get a Ho. En Drake was er met Too Hard for the Radio. Een van zijn vele nieuwe singles. Want ja, als je drie albums uitbrengt, dan staan er veel singles in de hitlijsten en in de playlisten. Zo simpel is dat. Wet van de grote getallen. Hey, zometeen de thuiscoaches. En dit is misschien een aardige opmaat richting thuiscoaches. De nieuwe Jonne Frezer. Hey,

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned. Longest day of the year deserves the biggest vibes. This June 21st, celebrate this midsummer day with Galaxy Radio as we take you on a musical journey from sunrise to sunset and beyond. More music, exclusive mix shows, feel-good energy all day long. Expect the hottest tracks and that signature Galaxy sound to light up your longest summer day. Whether you're chilling at the beach, driving with the windows down, or dancing till dusk, we've got your soundtrack to summer. Tune in. Turn it up. Let the sun and sound take over. Only here on Galaxy Radio, where we set your summer mood.
1: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
2: Black Music.
3: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
4: Black Music Month. Fact.
3: Veel producers gebruiken nog steeds soul samples uit de jaren 60 en 70. Denk aan oude platen van Marvin Gaye, Aretha Franklin en Curtis Mayfield die terugkomen in moderne hip-hop.
5: Black, right? Yeah.
0: This is Galaxy Radio.
5: Okay. Hey, black on black, black
0: music. Black music sounds like this.
4: June is Black Music Month.

0: Cream samen met Rick Ross. Je hoort de Bas hier op Galaxy en daarvoor Bad Bunny met DTMF.
1: This is the Galaxy World Cup 2026 update.
0: Nou, gisteravond de wedstrijd Nederland-Japan. Volgens de meeste is de zwaarste wedstrijd in de pool gespeeld. En wordt Zweden een stuk makkelijker. En is het zeer gemakkelijk tegen Tunesië winnen. Sowieso heeft Tunesië al een behoorlijke nederlaag geleden tegen Zweden. Een 5-1 nederlaag. En dat heeft de bondscoach van Tunesië zijn baan gekost. Hij is namelijk ontslagen. Dat lijkt me aardige stuff om over te praten op onze Coach Couch Corner. Onze virtuele hoek hier in de studio, waar onze 18 miljoen bondscoaches die op de bank zitten thuis voor de televisie en hun mening geven op mogen zitten.
2: De WK 2026 Couch Coach Corner. De beste coaches zitten op de bank. Dit is hun visie op de wedstrijd.
0: Ja, en dit zijn de reacties die zijn binnengekomen. Reactie nummer 1.
3: Klopt. Na de twee oefenwedstrijden zag ik het niet zo zitten. Maar de wedstrijd tegen Japan laat wel zien dat het elftal ver kan komen. Japan is een geduchte tegenstander en de mannen wisten zich goed stand te houden. Jammer van een gelijkstel, want ze hadden best kunnen winnen, denk ik. Alhoewel in de laatste 15 minuten ze het nog even goed zwaar kregen. Ik heb er alle vertrouwen in tegen Zweden.
0: En reactie nummer 2.
4: Ja, het was een pittige. Japan is natuurlijk een gevaarlijke tegenstander. Maar met een gelijkspel was dit een aardig begin. Het zwaard is volgens mij geweest. Zweden moet te verslaan zijn. En Tunesië moet appeltje-eitje worden, toch?
0: Ja, en een nieuwe bondscoach moeten ze even zoeken. Hè? Dit is reactie nummer 3.
5: Een prima voetbalavond. Ik heb genoten. Allereerst Curaçao. Verloren van Duitsland, maar dat was te verwachten. Ik had ook niet op een wonder ingezet. Wel een WK-doelpunt tegen de Duitsers. Tik die maar in je zak. En dan Oranje. Ze hadden denk ik kunnen winnen, maar ergens werd het slordig en kregen ze twee onnodige doelpunten tegen.
0: En ik zeg bedankt voor de reacties.

Lil TJ samen met Offset en Money Back Yo. Je hoorde Run It Up en daarvoor Levels met de Fantasy. Zometeen aan 6 en meer bangers hier op Galaxy. We hebben straks natuurlijk de sleepje door de file heen minimix. En ik ga bekendmaken wie er vanavond in de freestyle zit bij Wout. We are

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: It was all a dream.
5: De hele maand juni staat bij Galaxy in het teken van black music. Van de OG's van hip-hop tot de hedendaagse artiesten die hun stempel drukten op de volledige moderne muziekscene en culture. Juni is Black Music Month op Galaxy. Luister overal op FM, DAB+, of op de gratis Galaxy Radio app.
6: May I kick a little something for the G's. Cause ain't nothing but a G thing, baby.
7: Black Music Month on Galaxy Radio.
8: Hell yeah.
9: And you don't stop.
10: It's a time to uplift the voices that shape the world, from hip-hop to R&B and everything in between.
11: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 6 p.m.
2: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Tijdens de coronaverhoren heeft OMT-lid Diederik Gommers verklaard dat er ruzie was met toenmalig premier Rutte en zorgminister De Jonge, meldt Hart van Nederland. De ruzie ging over het meenemen van iemands leeftijd in het geval dat keuzes moesten worden gemaakt over wie op de intensive care kon worden opgenomen, de zogeheten triage. Gommers zei toen dat zij daar niet over gingen. Volgens een arts wordt een IC-opname altijd naar eer en geweten beoordeeld op de levensverwachting en overlevingskans. 30 jaar cel voor de 58-jarige CZA voor het doden van zijn buurvrouw in 2024 in Rijswijk. Het 38-jarige slachtoffer A heeft bekend dat hij haar heeft doodgeschoten in de portiek van hun woningen. Ze had 5 dagen voor haar dood de politie gebeld, onder andere omdat A haar zou hebben mishandeld, omdat ze geen seks met hem wilde in ruil voor klusjes die hij voor haar deed. René F. is vrijgesproken van het geven van de opdracht voor de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. Het OM had 24 jaar geëist, maar volgens de rechtbank is er te weinig betrouwbaar bewijs. Zweekhorst werd op nieuwjaarsdag 2014 tijdens het uitlaten van zijn honden in Berkel en Roderijs doodgeschoten. Hij werd vermoedelijk aangezien voor drugsbaas Dennis van der B., die bij hem in de buurt woonde. Wilmoet Zijsma vertrekt bij WNL en stapt over naar RTL. Ze krijgt daar begin volgend jaar haar eigen talkshow. En ze wordt daarmee naast Renze Klamer een van de vaste gezichten van de late avond. Zijsma werkte sinds 2018 bij WNL en was een van de presentatoren van Goedemorgen Nederland en Op1. Tot slot het weer. Vanavond komen er regionaal wat sluierwolken voor. Verder is het tot zonsondergang zonnig. De temperatuur ligt dan tussen 13 graden in het noorden tot lokaal 17 in het zuiden. Later vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe en in de loop van de nacht is er kans op een buitje met temperaturen tussen 7 en 13 graden. Tot zover het nieuws.
1: Soca Garden, the ultimate day party. June 28, from 4 till 10. With barbecue, cocktails and drinks and a lot of soca. Dancehall, afro and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival. June 28th in Mama Rotzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden.
3: Yeah, you know the station.
4: This is Galaxy Radio.
3: You know the station.
4: On FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go!
4: 24 hours a day.
3: Yeah, hey yo, turn it up!
4: Turn that volume on maximum power.
3: Maximum power!
5: Let's go! Turn it up!
4: This is another hour with all the biggest stars.
6: We are Galaxy Radio.
7: Ja, zet hem maar even op maximum power. Zometeen een Galaxy throwback van Das FX. Ik heb Lijpen en Frenna voor je klaar liggen met London, maar eerst Ira Star en Comas.
8: We're back with the biggest.
9: This is Lil Uzi Vert.
10: This is Babyface Ray.
11: It's the homie Future, yeah, Future Hendrix.
6: All the hits on Galaxy Radio.
11: The only station that matters, period.
6: We're doing it for the culture.

zitten op randjes, nu blussen we brandjes. Die mannen daar switchen van kampjes. Invest in grond, klokken soldaten, die toys van ze moeten met lampjes. Ik zie het nu brandje, ga slapen. Die man heeft één watcha, maar meerdere bandjes.

0: van Galaxy Throwback. Ook te horen op ons spin-off kanaal Galaxy Throwback Radio. De hele dag kun je die beluisteren via DAB Plus of online via onze website. Of onze gratis te downloaden app. Of luister zaterdag naar het programma van DJ Danny. Leef in je ears, dan begint hij altijd met een track uit het repertoire van Galaxy Throwback Radio. Das Effect, hoorde je. Daarvoor Lijpen en Frenna met Londen en Iris Star was er met Comma's. Tot 7 uur staan de lijnen voor je open op 085-029-4x2. Wil je nog reageren als thuiscoach op alle wedstrijden van het WK, dan ben je welkom. We gaan dat vandaag dan niet meer uitzenden, maar dan doe ik het er gewoon morgen bij. Laat even een voice memo achter. En voor de rest kan je nog invloed uitoefenen op onze playlist. En ik ga nog bekendmaken wie er vanavond in de freestyle sessie zit bij Wout in Pass the Aux. Kortom, alle redenen om te blijven luisteren.
1: More music you came for. Black. Boss

0: Frank Lisch hoorde je, Trop Allee, hier op Galaxy. Daarvoor Faruko en Distinct met Morat en Mansory. Nou, ik zei je al, ik ga even bekendmaken wie er vanavond bij Wout en Pers de Oud de freestyle doet. En dat is vanavond Wally de Wijze. Je kan de freestyle luisteren op de radio. Je kan hem ook via de socials van Pers de Oud terug zien en horen. Wally de Wijze dus, vanavond hier in de studio bij Galaxy. Zometeen Doci en Cizé. En nog veel meer bangers.
1: We are Galaxy. Do you know that? This

0: CC en Doci en Girl Get Up. Maak je op voor de sleepje door de files heen. Minimix zometeen. Ik heb een oudje van Janet Jackson voor je klaar liggen. And Doesn't Really Matter. En Controlando van Jay. Zometeen hier op Galaxy.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

0: Black Music
1: Month. Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
2: Black Music Month. Fact.
1: Veel producers gebruiken nog steeds vinyl om unieke soul- en funk-samples te vinden voor nieuwe beats.
3: Black Music. It's Black Music Month on Galaxy Radio.

0: Are things better or worse the second time around? Can we really do anything more than once? More than once? More than once? More than once?
1: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
2: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 7 PM. Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Minister Tom Berendsen heeft gemeld dat Nederland klaar staat om bij te dragen aan veilige scheepvaart in de Straat van Hormuz. Maar hij wil eerst duidelijkheid over een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. Na een definitief akkoord volgt ook nog overleg met de Kamer. Volgens de Franse president Macron kan een internationale missie, met onder andere medewerking van Nederland, binnen enkele dagen starten. Volgens bronnen van de NOS staat Giovanni van Bronckhorst op het punt terug te keren als hoofdtrainer van Feyenoord. Hoewel de laatste documenten nog ontbreken, lijkt een akkoord nabij. Ook Sipke Hulshof zou overstappen naar de Rotterdamse club. Feyenoord ontsloeg eerder Robin van Persie na een teleurstellend seizoen. Tijdens de coronaverhoren heeft OMT-lid Diederik Gommers verklaard dat er ruzie was met toenmalig premier Rutte en zorgminister De Jonge. De ruzie ging over het meenemen van iemands leeftijd in het geval er keuzes moesten worden gemaakt over wie op de intensive care kon worden opgenomen. Gommers zei toen dat zij daar niet over gingen en een arts altijd naar eer en geweten beoordeelt wie een IC-opname krijgt, gebaseerd op de levensverwachting en overlevingskans. De 58-jarige Sayed A. krijgt 30 jaar cel voor het doden van zijn buurvrouw in 2024 in Rijswijk. A. heeft bekend dat hij haar heeft doodgeschoten in het portiek van hun woningen. Ze had 5 dagen voor haar dood de politie gebeld, onder andere omdat A. haar zou hebben mishandeld, omdat ze geen seks met hem wilde, in ruil voor klusjes die hij voor haar deed. En dan het weer. Vanavond is er wat sluierbewolking en verder is het zonnig. Later vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe en in de loop van de nacht is er kans op een bui. De temperatuur ligt dan tussen 7 en 13 graden. En tot zover het nieuws.
1: Soca Garden, the ultimate day party. June 28, from 4 till 10. With barbecue, cocktails and drinks and a lot of soca. Dancehall, afro and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival. June 28th in Mama Razzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden. Een maand lang adverteren voor een groot publiek. Dat kan al voor €500. Bereken je eigen campagneprijs op galaxy.radio/adverteren.
2: Ja, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip-hop and R&B.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go!
3: 24 hours a day.
1: This is what we do. We play all the music.
4: We go back
5: to the
4: back to the hip-hop.
1: We are Galaxy.
5: Yeah, turn it up a little bit, yeah.
1: Galaxy.
6: Wel presenteert Beste Aux.

We gaan hem laten zien wat een piraat is. We gaan zijn body stretchen naar Pilates. Voor mij gaan ze cheap, ze gaan bijna gratis. Glock 43, je weet wat mijn maat is. Met 50 gezien, je weet niet eens wat saaf is. Het bloed laten vallen, je weet niet wat gas is. Haast niks, daarom weet je wat haast is.

0: shoppen in Berlijn, goede steek en wit.
1: Weet dat je weet, pik. Rennen voor agenten, net als Neo in de Matrix. De beef is serieus als ik van Geetje naar een K-switch. Je favoriete monteur, I'm really trying to make it. Ik zweer, ben

0: we are. Galaxy Radio.
1: I do it for the streets.
2: That's right.
0: Where all the biggest stars come to play.
3: Jongens van de achterstand dit. Jongens van de achterstand dat. Ze zeggen als je uit de achterstandswijk komt, sta je 0-3 achter. Het woord achterstandswijk heeft een andere betekenis in mijn woordenboek.

voel mezelf te erg, heb een hoge petje. Arrogant, we matchen dure klokken hier met zomersetjes. Lopen witte rappen hier met droge bekken. Zoete witte wijn in de bergen, ik vind het zo niet erg. We peppen 4x4 in de villa wijk. Op Ibi met hoeren, mijn ex wordt vast dat ik de tyfus krijg. Ik

vies. Ze zegt ik doe dit nooit, maar nu gebeurt het toch. Ze is als vieze voeten in de Birkenstock. Ik word moe van deze wijf. Ze vond verdriet terwijl ze simpelweg een Birken zocht. Los van

0: check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: this galaxy is 8 p.m. Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. 5 verdachten van de anti-asielrellen in Wijk bij Duurstede zijn vandaag vrijgelaten, maar blijven verdacht. Ze werden aangehouden wegens openlijke geweldpleging, het negeren van een noodbevel en identificatieplicht. Bij de rellen zochten circa 60 gemaskerde demonstranten de confrontatie met de politie en veroorzaakten aanzienlijke schade aan het gemeentehuis. Volgens een hoge Amerikaanse functionaris hebben president Trump, vicepresident J.D. Vance en de Iraanse parlementsvoorzitter een intentieverklaring ondertekend. De straat van Hormuz zou direct worden geopend voor meer scheepvaart. De details van het akkoord volgen binnen 48 uur. Een officiële ondertekeningsceremonie staat voor vrijdag gepland in Zwitserland. Minister Tom Berendsen heeft gemeld dat Nederland klaar staat om bij te dragen aan veilige scheepvaart in de straat van Hormuz. Maar hij wil eerst duidelijkheid over een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. Na een definitief akkoord volgt ook nog overleg met de Kamer. Volgens de Franse president Macron kan een internationale missie, met onder andere medewerking van Nederland, binnen enkele dagen starten. Volgens bronnen van de NOS staat Giovanni van Bronckhorst op het punt terug te keren als hoofdtrainer van Feyenoord. Hoewel de laatste documenten nog ontbreken, lijkt een akkoord nabij. Ook Sipke Hulshof zou overstappen naar de Rotterdamse club. Feyenoord ontsloeg eerder Robin van Persie na een teleurstellend seizoen. En dan het weer. Vanavond is er wat sluierbewolking en verder is het zonnig. Later vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe en in de loop van de nacht is er kans op een bui. De temperatuur ligt dan tussen 7 en 13 graden. En tot zover het nieuws.
1: Ja, you know the station.
2: This is Galaxy Radio.
1: You know the station.
2: On FM and digital radio.
1: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
2: This is where the biggest stars come to play.
1: Let's go!
2: 24 hours a day.
3: Let me explain something to you one time, man.
1: We right back. Yeah.
0: Galaxy.
4: Now more hip-hop and R&B.
5: Dit is Paz de Aux op Galaxy.
6: Oh,
7: heb
6: je daar niks beters voor?
7: Nee. Wat jij moet luisteren, het is niet wat u denkt, maar kijk even in mijn kraag. Hier, moet je opletten.

Batman. Ik ga erg hem. Ik ga stutten op die pussy, Jason Statham. Fuck je ex en je ex en je ex-friend. Ik ben erg hem. Wie is better than? Ice the. Wie is better than? Ice the. Wie is better than? Forever. Forever.

this bitch van holy. Vraag AK, gaat dat alleen voor niggas of mogen die berries ook strijden voor holy? Pussy bitches zijn niet echt mijn soort. Kleine meidje, geloof wat je hoort. Hij shoot als een shot, maar hij chillt met de andere kant. Dus natuurlijk heeft hij niet gescoord. Eerst want hij mij wil een cutie, maar sinds dat hij weet waar ik vandaan kom, vindt hij mij op een ghetto as fuck. De vriend in mijn DM, hij denkt dat hij kan, maar deze kant wordt niet zomaar geblot. We zijn allemaal van de hoed, toch? Waarom gun jij mij geen weg uit de mod? Die haters proberen mijn lichten te dimmen, maar dat is no reason to stop. Je eigen life is niet eens op een rijtje, maar jij wilt de dame met functie en inhoud. Doe je best en laat Martje smelten door niggas, van vroeger is mijn attie koud. Wow. Ik ben geen moeilijke, als je het niet hebt, kunnen we chappen bij Mackie of Ernos. Limmen te emo, want in deze situaties kan het niet dat ik het in de airbos. Ride or die shit, Lil Durk en India type shit, je kan me kennen van Phantom of je kan me kennen van mijn bitch. Damn, ik ben de baddest baddie. Zelfs in trainingspak ook sexy. Als hij denkt dat ze stoer blijft takken, dan wordt een vriendje gepakt door mijn bestie. Gangster Barbie, ik maak daily guap net Charlie. Henny met Red Bull, geen cola Bacardi. Sommertime wil ik chillen in Marbi. Turken op jachten en slapen in villa's. Geurtje op is coconut vanilla. Ik ben een bad bitch, maar meestal pull ik op in een trina. Princess Street met Oli. Baddest bitch van holy. Vraag AK, gaat het alleen voor niggas of mogen die berries ook strijden voor holy? Pussy bitches zijn niet echt mijn soort. Kleine

0: Freestyle Sessions.
1: Weer een artiest in de studio met nul tunes uit op Spotify, maar bars van kwaliteit. Rapper, produceren, hij doet het allebei. Ik ben hier met Wally de Wijzer.
2: Goedemiddag, dames en heren.
1: Tijd voor bars.
3: Je moeder zegt maar dat ze
2: vrije wil.
3: Maar ik volg een college over
2: vrije wil.
3: Je echte wijze is groot.
2: Grootmoedig.
3: Dus daarom dat ze me weer rijden wil.
2: Vies.
3: Mijn geest is scherp, ik voel me verheven.
2: Ja toch.
3: Was vroeger somber, ik ben het ontslagen. Je moeder zegt maar dat ze vrije wil. Maar ik volg een college.

0: van een genocide. En dat is fucked up, rot op. No cap, grappen zitten samen in de kosmos. Maar de geopolitiek, het belang van de economie weegt zwaar en zo gebeurt er dus niets. We verzieken de wereld als tyfus. Denk liever pak ik de biezen, maar kan het niet kiezen. Ik moet de vrijheid vinden binnen het systeem om te gaan vliegen. De zon die schijnt, maar het miezer.
1: Skirt.
2: BDW.
0: BDW, je hoort het.

0: voor de waarheid. Want zoveel hun ogen gesloten. Het ligt in de bodem besloten. En vindt de weg in het bos door de bomen. Wauw, dat vloog voorbij. Maar het was fijn. Het was gezellig, het was top. Let's go. Dankjewel dat ik hier mag zijn. Hou me in de gaten. Ik zou zeggen, volg me. Binnenkort gaan we lekker releasen. En gaan we knallen. Bon chance.
1: Paasthuis op Galaxy Radio. Wally de Wijze in de building. Wauw, man. Let me tell you about my brother, though. Paasthuis Freestyle, Galaxy Radio, Wally de Wijze. We out.
2: Wil je meer zien van de freestyle sessies op Galaxy? Check dan onze socials voor de full versions. Zo.

0: music.
1: Sean Paul groeide op in Kingston, Jamaica en werd begin jaren 2000 het gezicht van dancehall. Met albums als Dutty Rock en hits als Get Busy, Temperature en Like Glue bracht hij dancehall wereldwijd naar clubs

0: man. 2026, maar laten we rappen, man. Lima, we gaan deze beat samplen. Ik wil iedereen horen, man. Let's go. Go.
1: This is... Break it, get down.
2: Yeah.
1: Break it down.
2: Hip-hop.
1: Yeah.
2: Galaxy.

Was ook maar een beginnetje, we ontwikkelen fully primetime. Doe je ogen niet dicht, want de guy is sick, see you once in a lifetime. En de shit die ik rap, lijkt net de formule van Albert Einstein. Zie voor koetjes en kalfjes praten, lijkt wel een dierentuin om mijn tijdlijn. Ga niet mee met die hype shit. Wel met de mode, maar kom standaard aan in mijn Nike. Zo mijn stylist, die begrijpt niks. Maar dat is normaal toch? Want die jongens komen met nieuw airpads in de op. Time Marie, de wijk aan, dat is mij.

0: back.
1: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
2: On to the next.
3: Stay tuned for the biggest stars.
4: I'm on.
5: It was all a dream.
6: De hele maand juni staat bij Galaxy in het teken van black music. Van de OG's van hip-hop tot de hedendaagse artiesten die hun stempel drukten op de volledige moderne muziekscene en culture. Juni is Black Music Month op Galaxy. Luister overal op FM, DAB+, of op de gratis Galaxy Radio app.
7: Sipping on gin and juice.
8: May I kick a little something for the G. Cause ain't nothing but a G-Bang, baby.
9: Black Music Month on Galaxy Radio.
8: Hell yeah.
10: And you don't stop.
11: It's the time to uplift the voices that shape the world, from hip-hop to R&B and everything in between.
12: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
13: Ahoy!
12: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 9 PM. Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Kunstenaar en tv-maker Wim T. Schippers is vorige week woensdag overleden op 83-jarige leeftijd. Hij verwierf bekendheid als stem van Ernie in Sesamstraat en maakte voor de VPRO invloedrijke absurdistische televisie met personages als Barend Servet en Chef van Oekel. Twee mannen uit Oekraïne en Roemenië zijn in het Verenigd Koninkrijk veroordeeld voor brandstichtingen bij eigendommen van premier Keir Starmer. Zij handelden in opdracht van een onbekende contactpersoon op Telegram die Russisch sprak en mogelijk banden heeft met het Kremlin. Een derde verdachte werd vrijgesproken. Vijf verdachten van de anti-asielrellen in Wijk bij Duurstede zijn vandaag vrijgelaten, maar blijven verdacht. Ze werden aangehouden wegens openlijke geweldpleging, het negeren van een noodbevel en identificatieplicht. Bij de rellen zochten circa 60 gemaskerde demonstranten de confrontatie met de politie en veroorzaakten aanzienlijke schade aan het gemeentehuis. Volgens een hoge Amerikaanse functionaris hebben president Trump, vicepresident J.D. Vance en de Iraanse parlementsvoorzitter een intentieverklaring ondertekend. De straat van Hormuz zou direct worden geopend voor meer scheepvaart. De details van het akkoord volgen binnen 48 uur. Een officiële ondertekeningsceremonie staat voor vrijdag gepland in Zwitserland. En dan het weer. Vanavond is er wat sluierbewolking en verder is het zonnig. Later vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe en in de loop van de nacht is er kans op een bui. De temperatuur ligt dan tussen 7 en 13 graden. Voor het nieuws.
1: Soca Garden, the ultimate day party. June 28, from 4 till 10. With barbecue, cocktails and drinks and a lot of soca. Dancehall, afro and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival. June 28 in Mama Razzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden.
2: Adverteren op Galaxy Radio kan al vanaf €110 per week. Bereken je eigen campagneprijs op galaxy.radio/adverteren.
3: Ja, ja, ja, you know the station.
4: This is Galaxy Radio.
3: You know the station.
4: On FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go!
4: 24 hours a day.
5: Galaxy.
6: Yeah, yeah, hottest station in the city.
7: On Galaxy.radio.
8: All right, now let's get back to that hip-hop.

is where things take a turn for the worse.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: is Galaxy. It's 10 p.m. Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Nederlandse supermarkten waarschuwen voor mogelijke plastic deeltjes in katten- en hondenvoer van partner in Petfood NL. Onder meer Lidl, Albert Heijn en Jumbo roepen bepaalde huismerkblikken terug. Het gaat om producten met specifieke houdbaarheidsdata. Consumenten kunnen de artikelen terugbrengen naar de winkel en krijgen hun geld terug. De Europese Unie heeft nieuwe passagiersrechten voor de luchtvaart vastgesteld. Handbagage wordt gratis, inclusief een persoonlijk item en een kleine rolkoffer tot 7 kilo. Reizigers behouden recht op compensatie bij langdurige vertragingen. De regels gaan waarschijnlijk volgend jaar in. Luchtvaartmaatschappijen verwachten daardoor hogere ticketprijzen. Kunstenaar en tv-maker Wim T. Schippers is vorige week woensdag overleden op 83-jarige leeftijd. Hij verwierf bekendheid als stem van Ernie in Sesamstraat en maakte voor de VPRO invloedrijke absurdistische televisie met personages als Barend Servet en Chef van Oekel. Twee mannen uit Oekraïne en Roemenië zijn in het Verenigd Koninkrijk veroordeeld voor brandstichtingen bij eigendommen van premier Keir Starmer. Zij handelden in opdracht van een onbekende contactpersoon op Telegram, die Russisch sprak en mogelijk banden heeft met het Kremlin. Een derde verdachte werd vrijgesproken. En dan het weer. Vanavond is er wat sluierbewolking en verder is het zonnig. Later vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe en in de loop van de nacht is er kans op een bui. De temperatuur ligt dan tussen 7 en 13 graden. En tot zover het nieuws.
1: You know the station.
2: This is Galaxy Radio.
1: You know the station.
2: On FM and digital radio.
1: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
2: This is where the biggest stars come to play.
1: Let's go.
2: 24 hours a day.
0: Galaxy.
3: I got my peoples with me.
4: I'm here now.
5: Good, this is Wale.
6: This is DJ Khaled.
7: This is Meek Millie.
8: This is Drake.
0: Galaxy, the number one in hip-hop and R&B.

0: check out the
1: music.
2: Next.
3: More hip hop, R&B, Afro, and dance hall is coming up in a few minutes.
4: Here on Galaxy Radio.
5: It was all a dream.
6: De hele maand juni staat bij Galaxy in het teken van black music. Van de OG's van hiphop tot de hedendaagse artiesten die hun stempel drukten op de volledige moderne muziekscene en culture. Juni is Black Music Month op Galaxy. Luister overal op FM, DAB+, of op de gratis Galaxy Radio app.
7: May I kick a little something for the G's. Cause ain't nothing but a G thing, baby.
8: Black Music Month on Galaxy Radio.
7: Hell yeah.
9: And you don't stop.
10: It's a time to uplift the voices that shape the world, from hip-hop to R&B and everything in between.
11: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
12: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 11 p.m.
13: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel ontstond vanavond een ruzie tussen meerdere asielzoekers. De politie en beveiligers grepen in, waarbij minstens twee personen werden aangehouden of onder controle gebracht. Hulporganisaties waarschuwen al langer voor oplopende spanningen. Op het terrein waren meerdere politievoertuigen, marechaussees en hulpverleners aanwezig. In Polen is een 57-jarige patholoog-anatoom in voorlopige hechtenis genomen nadat 34 menselijke foetussen werden gevonden in de tuin van haar voormalige woning. Het Openbaar Ministerie verdenkt haar van gebruik voor wetenschappelijke experimenten. Ze wordt beschuldigd van onder meer lijkschennis en riskeert maximaal 12 jaar gevangenisstraf. Nederlandse supermarkten waarschuwen voor mogelijke plastic deeltjes in katten- en hondenvoer van partner in Petfood NL. Onder meer Lidl, Albert Heijn en Jumbo roepen bepaalde huismerkblikken terug. Het gaat om producten met specifieke houdbaarheidsdata. Consumenten kunnen de artikelen terugbrengen naar de winkel en krijgen hun geld terug. De Europese Unie heeft nieuwe passagiersrechten voor de luchtvaart vastgesteld. Handbagage wordt gratis, inclusief een persoonlijk item en een kleine rolkoffer tot 7 kilo. Reizigers behouden recht op compensatie bij langdurige vertragingen. De regels gaan waarschijnlijk volgend jaar in. Luchtvaartmaatschappijen verwachten daardoor hogere ticketprijzen. En dan het weer. De bewolking neemt vanuit het westen toe en in de loop van de nacht is er kans op een bui met temperaturen tussen 7 en 13 graden. Morgen overdag is er meer ruimte voor de zon en blijft het droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 25 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
14: Soca Garden, the ultimate day party. June 28, from 4 till 10. With barbecue, cocktails and drinks and a lot of soca. Dancehall, afro and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival. June 28th in Mama Rotzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden.
15: Yeah, you know the station.
16: This is Galaxy Radio.
15: You know the station.
16: On FM and digital radio.
15: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
16: This is where the biggest stars come to play.
15: Let's go!
16: 24 hours a day, clock hits 11, city gets quiet, and Rosa G starts talking. This is Rosa G on Galaxy.
17: Rosa G on Galaxy.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

Black music. Kendrick Lamar komt uit Compton, Californië. Dezelfde stad waar ook Dr. Dre en N.W.A. vandaan komen. Hij begon al jong met rappen onder de naam K-Dot en bracht meerdere underground mixtapes uit voordat hij wereldwijd doorbrak. Met albums als Good Kid, M.A.A.D. City, To Pimp a Butterfly en Damn groeide Kendrick uit tot een van de belangrijkste artiesten van zijn generatie. Zijn muziek combineert jazz, funk, soul en hip-hop met sterke maatschappelijke thema's over racisme, identiteit en armoede. Hey yo, Just Blaze, good looking, homie. Just Blaze? Hij won als eerste rapper ooit een Pulitzer Prize voor muziek en bewees dat hip-hop niet alleen entertainment is, maar ook kunst en storytelling op het hoogste niveau.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: and brand new on Galaxy.
1: Yeah.

0: Black Music Month. Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
1: Black Music Month. Fact.
0: Kendrick Lamar wordt gezien als een van de belangrijkste storytellers van deze generatie. Zijn albums worden zelfs op universiteiten besproken.
2: This thing right here is our thing.
3: Put your hands up.
4: Do it right now, go.
2: Galaxy Radio is celebrating Black Music Month.